0: en Ibra So. Aanwinst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral in het noordoosten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt in de middag een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het nog warmer, in het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tot 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mykhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
5: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
6: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
7: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
8: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
9: Amazon was vrijdag een van de grote winnaars op Wall Street met een koerssprong van 14%. Het tech- en webwinkelconcern boekte de grootste omzetgroei in ruim 4 jaar. Vooral dankzij de sterke groei van de cloud-divisie door de vraag naar AI-rekenkracht. Apple daalde juist ruim 9%, ondanks goede kwartaalcijfers, omdat de omzetverwachting tegenviel. De Amerikaanse beurzen koersen ondanks het recente herstel af op een maandverlies door de eerdere uitverkoop van AI-gerelateerde aandelen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse president Trump zegt niet met FIFA-voorzitter Infantino te hebben gesproken over het aanbieden van aandelen in de Wereldvoetbalbond aan externe investeerders. De FIFA maakte deze week plannen bekend om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. De UEFA reageerde fel en dreigt met een boycot van alle FIFA-competities. Ook de Noord-Amerikaanse bond CONCACAF en de Aziatische AFC wezen het plan af. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triege en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral in het noordoosten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt in de middag een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het nog warmer, in het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tot 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement.
14: Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro om de korting mogelijk te maken.
15: Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
16: De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
20: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
21: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
22: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
23: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
24: Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie.
25: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
5: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
6: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
7: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
8: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
26: Amazon was vrijdag een van de grote winnaars op Wall Street met een koerssprong van 14%. Het tech- en webwinkelconcern boekte de grootste omzetgroei in ruim 4 jaar. Vooral dankzij de sterke groei van de cloud-divisie door de vraag naar AI-rekenkracht. Apple daalde juist ruim 9%, ondanks goede kwartaalcijfers, omdat de omzetverwachting tegenviel. De Amerikaanse beurzen koersen ondanks het recente herstel af op een maandverlies door de eerdere uitverkoop van AI-gerelateerde aandelen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse president Trump zegt niet met FIFA-voorzitter Infantino te hebben gesproken over het aanbieden van aandelen in de Wereldvoetbalbond aan externe investeerders. De FIFA maakte deze week plannen bekend om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. De UEFA reageerde fel en dreigt met een boycot van alle FIFA-competities. Ook de Noord-Amerikaanse bond CONCACAF en de Aziatische AFC wezen het plan af.
29: Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga.
28: NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Vandaag volgen er flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en het hitteplan is actief. Morgen wordt het nog warmer, zomers warm en in het zuiden zelfs tropisch, met maxima tot 31 graden in Limburg.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak.
13: Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden.
14: De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt.
15: Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 30 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen.
16: Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde 118 miljoen euro om de korting mogelijk te maken.
17: Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
18: De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
21: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
22: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
23: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
24: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
25: Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie.
30: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
5: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
6: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
7: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
8: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
26: Amazon was vrijdag een van de grote winnaars op Wall Street met een koerssprong van 14%. Het tech- en webwinkelconcern boekte de grootste omzetgroei in ruim 4 jaar. Vooral dankzij de sterke groei van de cloud-divisie door de vraag naar AI-rekenkracht. Apple daalde juist ruim 9%, ondanks goede kwartaalcijfers, omdat de omzetverwachting tegenviel. De Amerikaanse beurzen koersen ondanks het recente herstel af op een maandverlies door de eerdere uitverkoop van AI-gerelateerde aandelen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triege en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022...

0: FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Vandaag volgen er flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en het hitteplan is actief. Morgen wordt het nog warmer, zomers warm en in het zuiden zelfs tropisch met maxima tot 31 graden in Limburg.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond.

0: Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
2: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Amazon was vrijdag een van de grote winnaars op Wall Street met een koerssprong van 14%. Het tech- en webwinkelconcern boekte de grootste omzetgroei in ruim 4 jaar. Vooral dankzij de sterke groei van de cloud-divisie door de vraag naar AI-rekenkracht. Apple daalde juist ruim 9%, ondanks goede kwartaalcijfers, omdat de omzetverwachting tegenviel. De Amerikaanse beurzen koersen ondanks het recente herstel af op een maandverlies door de eerdere uitverkoop van AI-gerelateerde aandelen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolò Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral in het noordoosten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het nog warmer. In het zuiden kan het tropisch worden met temperaturen tot 31 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn.
2: Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
11: De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
15: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
2: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
16: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
17: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
18: Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mykhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar
20: namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
21: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
22: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
23: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
24: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral in het noordoosten kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het nog warmer. In het zuiden kan het tropisch worden met temperaturen tot 31 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS.
7: In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
8: De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
14: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
15: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
27: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
28: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
29: Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie.
30: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
12: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
13: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
16: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
17: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
18: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
19: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos.
0: De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond wordt het rustig weer met weinig bewolking. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het nog warmer. In het zuiden kan het tropisch worden met temperaturen tot 31 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS.
7: Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken.
8: Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
9: De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
15: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
22: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
23: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
24: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
25: Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
16: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
17: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
18: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
19: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aanwinst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1.

0: De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond wordt het rustig weer met weinig bewolking. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het nog warmer. In het zuiden kan het tropisch worden met temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Britse regeringspartij Labour heeft het

0: De tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Overdag schijnt de zon geregeld, al kan in het noorden een enkele bui vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond wordt het rustig weer met weinig bewolking. Morgen wordt het flink warmer, in het zuiden zelfs tropisch, tot 31 graden. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 's avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
4: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times.
0: Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Overdag schijnt de zon geregeld, al kan in het noorden een enkele bui vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond wordt het rustig weer met weinig bewolking. Morgen wordt het flink warmer, in het zuiden zelfs tropisch, tot 31 graden. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
6: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
0: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
6: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
0: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
0: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
6: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
7: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
8: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
9: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triege en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
12: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Langs de kust trekt de wind aan uit het westen. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuiden tropische temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK.
17: Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
18: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
19: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
20: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
21: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
22: Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mykhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
26: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
27: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT.
26: Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
0: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
1: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
2: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden.
5: Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: Zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuiden tropische temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.

0: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond wordt het rustig weer met weinig bewolking. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuiden tropische temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot lokaal 27 graden in Limburg. Aan de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond wordt het rustig weer met weinig bewolking. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Morgen wordt het nog warmer, met in het zuiden tropische temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 30 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. De politie zoekt getuigen van een ontvoering en woningoverval donderdagavond. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd en achtergelaten in een afgesloten auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, waarbij bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De vrouw wist later uit de auto te ontsnappen en schakelde de politie in. Of er een verband is tussen de ontvoering en de overval is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mykhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuiden, met weinig wind. Vandaag krijgen we flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden is er kans op een buitje. Het wordt 21 graden op de Wadden tot zo'n 27 graden in Limburg. Langs de kust steekt vanmiddag een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het nog warmer, in het zuiden zelfs tropisch, met temperaturen tot 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 30 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
5: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mikhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times.
0: Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noordoosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af.

0: Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor.

0: melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mykhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half bewolkt en droog, al is er in het noorden kans op een lichte bui. Vanmiddag komt de zon er flink door. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het warmer, in het zuiden tropisch met zo'n 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mykhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half bewolkt en droog, al is er in het noorden kans op een lichte bui. Vanmiddag komt de zon er flink door. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het warmer, in het zuiden tropisch met zo'n 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Duizenden mensen hebben vrijdag opnieuw gedemonstreerd in Kiev. Ze eisen dat oud-defensieminister Mykhailo Fedorov wordt herbenoemd. Fedorov werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Sirski, die inmiddels zelf is vervangen. President Zelensky bood Fedorov andere functies aan, maar die wil alleen terugkeren als minister van Defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
6: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
7: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
8: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
7: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is half bewolkt en droog. In het noorden en noordwesten kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vanmiddag komen er flinke zonnige perioden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Morgen wordt het overal zomers warm. In het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen.
13: Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
14: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
15: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
16: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
19: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
20: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
4: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
21: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
22: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is half bewolkt en droog. In het noorden en noordwesten kan er een lichte bui vallen. Er staat weinig wind.

0: staan of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief een behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen

0: eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triege en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt de zon flink door met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudende warmte. Vanavond wordt het rustig en droog. Morgen wordt het nog warmer, in het zuiden zelfs tropisch, met temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
5: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
6: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Er staat weinig wind.
9: Vanmiddag breekt de zon flink door met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudende warmte. Vanavond wordt het rustig en droog. Morgen wordt het nog warmer, in het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK.
14: Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
15: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
16: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
17: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
18: Honderden demonstranten hebben zich bij de Marokkaanse ambassade in Madrid verzameld uit protest tegen wat zij een migranteninvasie van de Spaanse exclave Ceuta noemen. Volgens persbureau AFP brachten verschillende demonstranten de nazi-groet en riepen zij leuzen tegen de islam. De Spaanse regering zegt dat vrijwel iedereen inmiddels naar Marokko is teruggekeerd. Er was veel politie aanwezig rond de ambassade.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
22: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
23: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
24: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard.
1: Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
2: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
5: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
0: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Het is half bewolkt en droog met hier en daar nog wat mist. In het noorden is er kans op een lichte bui. Vanmiddag breekt de zon flink door en blijft het daarna overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het warmer met zomerse temperaturen tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. Daar kan het tropisch worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief een behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
9: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden.
10: De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt.
12: Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 30 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken.
13: Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden loszat.
11: De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses.
14: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
15: De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
16: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
17: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
18: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
22: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
23: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt.
0: Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
1: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
2: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
3: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
4: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen, het is half bewolkt en droog met hier en daar nog wat mist. In het noorden is er kans op een lichte bui. Vanmiddag breekt de zon flink door en blijft het daarna overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het warmer met zomerse temperaturen tot plaatselijk 31 graden in het zuiden.

0: programma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour...

0: staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog met plaatselijk nog wat mist. In het noorden is er kans op een lichte bui. Vanmiddag breekt de zon flink door en blijft het grotendeels droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch, met maxima tot 31 graden in Limburg.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
5: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
0: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
6: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
0: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
6: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel.
0: Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
6: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog met plaatselijk nog wat mist. In het noorden is er kans op een lichte bui. Vanmiddag breekt de zon flink door en blijft het grotendeels droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch, met maxima tot 31 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoer David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
13: De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
14: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
15: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
16: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
20: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
21: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
22: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector,
1: waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
4: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
5: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog met plaatselijk nog wat mist. In het noorden is er kans op een lichte bui. Vanmiddag breekt de zon flink door en blijft het grotendeels droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Morgen wordt het overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch, met temperaturen tot 31 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
6: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses.
7: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
8: De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
9: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
10: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
11: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
28: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15% dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
29: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
1: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
14: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
15: De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog met plaatselijk nog wat mist.

0: Luister via talkradio.nl op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingenbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds 6 juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoer David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die

0: premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden 55 miljard euro om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog met plaatselijk nog wat mist. In het noorden is er kans op een lichte bui. Vanmiddag breekt de zon flink door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, langs de kust later matig uit het westen. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen wordt het nog warmer, met volop zon en temperaturen tot 31 graden in het zuiden. Daar kan het tropisch worden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Ongeveer 365.000 reizigers maken deze zomer gebruik van de speciale kortingspas van de NS. Het abonnement Nederland Dalvrij is sinds half juni beschikbaar voor €49 per maand en biedt onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Vrijdag is de laatste dag om het abonnement te kopen. Volgens de NS had een deel van de gebruikers niet eerder een treinabonnement. Het kabinet reserveerde €118 miljoen om de korting mogelijk te maken. Amsterdam en Enschede hebben samen zo'n 100 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fatbike in verboden gebieden, bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt sinds 11 mei een verbod in het Vondelpark. In Enschede sinds 11 maart overdag in de binnenstad. De Enschedese wethouder zegt dat het verbod lijkt te werken en dat er minder onveilige situaties zijn. Amsterdam onderzoekt het effect nog en komt dit najaar met de resultaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoer David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek. De Europese Commissie heeft de overname van gamebedrijf Electronic Arts door een groep investeerders onder leiding van het Saoedische staatsfonds PIF goedgekeurd. De investeerders betaalden €55 miljard om EA van de beurs in New York te halen. Brussel had geen mededingingsbezwaren en gaf ook groen licht op het gebied van buitenlandse subsidies. EA verwacht de deal op 4 augustus af te ronden. De overname past in Saoedische plannen om minder afhankelijk te worden van olieinkomsten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het half bewolkt en droog met plaatselijk nog wat mist. In het noorden is er kans op een lichte bui. Vanmiddag flinke zonnige periode met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind blijft zwak, aan de kust matig uit het westen. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Morgen wordt het overal zomers warm. In het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voort te zetten.
0: Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende twee weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
5: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
9: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken.
0: De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
11: De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
12: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
13: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
14: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als 1 aanspreekpunt optreden richting Defensie.
18: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
0: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
19: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work.
20: De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
21: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
22: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich versterkt met middenvelder Julian Brandt. De 30-jarige voormalig Duits international speelde de afgelopen 7 jaar voor Borussia Dortmund en was transfervrij. Brandt heeft in Amsterdam voor 3 jaar getekend. Hij kwam 48 keer uit voor het Duitse elftal en speelde ruim 380 wedstrijden in de Bundesliga. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte.
25: De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
1: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Vanmiddag flinke zonnige periode met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind blijft zwak, aan de kust matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Morgen wordt het nog warmer, in het zuiden zelfs tropisch, met maxima tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voort te zetten.
5: Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende twee weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
6: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
7: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak.
8: Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden.
28: De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn twee verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses.
0: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
9: De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
10: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
11: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
12: Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft vrijdag Napels opgeschrikt. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. 10 mensen raakten lichtgewond en een aantal onbewoonde gebouwen is ingestort. Het trein- en metroverkeer werd stilgelegd uit angst voor naschokken. Italiaanse media spreken van een van de zwaarste bevingen ooit in het gebied.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
16: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
17: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
1: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
2: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n $3 miljard waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
18: Universal Music Group verloor vrijdag ruim 25% op de beurs in Amsterdam na een tegenvallend kwartaalbericht. Vooral de groei van streaminginkomsten viel tegen. Zonder de overname van platenlabel Downtown bleef slechts zo'n 7% groei over. Het concern zegt last te hebben van seizoensschommelingen in marktaandeel. Elders op de Europese beurzen verloor Fugro bijna 12% en daalde Novo Nordisk meer dan 7% na een tegenvallend medicijnonderzoek.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren.
20: De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI in.

0: in het zuiden tropisch warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voor te zetten. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden. De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoer David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse

0: Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Vanmiddag flinke zonnige periode met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Langs de kust steekt een matige westenwind op. Vanavond rustig en droog. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudende warmte. Morgen wordt het flink warmer, met in het zuiden tropische temperaturen tot 31 graden. De zon schijnt volop en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
5: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voort te zetten.
6: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
7: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak.
8: Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden.
9: De politie onderzoekt vrijdagavond een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen aan de Melkweg in Bilthoven. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. Eerder op de avond zijn 2 verdachten aangehouden die mogelijk bij de zaak betrokken zijn. Specialisten bekijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.

0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts één van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Elon Musk is in 6 weken bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, becijferde Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van ongeveer 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Toch blijft hij ruimschoots de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door de koersval van SpaceX, waarin Musk een belang van zo'n 40% heeft. Het aandeel bereikte zijn laagste punt op ruim 108 dollar, na een piek van bijna 202 dollar. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC heeft in een oefenwedstrijd in het eigen Goffertstadion met 2-1 verloren van Sevilla. Sami Ouaissa zette de Nijmegenaren op voorsprong, maar Sevilla draaide de wedstrijd om via Isaac Romero en Ibra Sow. Aan winst Dusan Tadic viel een half uur voor tijd in onder luid applaus. Dinsdag begint het seizoen van NEC met een uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triege en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd.
2: De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Vanmiddag flinke zonnige periode met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Langs de kust steekt een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het flink warmer, in het zuiden zelfs tropisch met zo'n 31 graden. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudende warmte. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger. Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem. Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voort te zetten. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond 2 mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 's avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts één van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoer David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders.
2: In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al-Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Vanmiddag flinke zonnige periode met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Langs de kust steekt een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het flink warmer, in het zuiden zelfs tropisch met zo'n 31 graden. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudende warmte. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger. Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
8: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voort te zetten.
9: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
10: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak. Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts één van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug.
0: De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïense hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven. Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
11: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
13: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
12: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triegen en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte.
16: De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden.
2: Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Vanmiddag flinke zonnige periode met temperaturen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Langs de kust steekt een matige westenwind op. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het flink warmer, in het zuiden zelfs tropisch met zo'n 31 graden. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudende warmte. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger.
20: Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Katzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
21: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voor te zetten.
22: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechts initiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten.
20: De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
1: In een auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Bewoners van zo'n 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg waren geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis. De politie hield eerder op de avond twee mannen aan die mogelijk betrokken zijn bij de zaak.
7: Bij een ongeval op de A2 bij Utrecht is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 s'avonds ter hoogte van de afslag Lage Weide. Een motor en een auto waren bij het ongeval betrokken. De parallelbaan richting Amsterdam was daarna enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt de omstandigheden.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts één van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug.
25: De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses.
26: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
27: De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
28: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
29: De Verenigde Staten bereiden mogelijk nieuwe aanvallen op Iran voor, melden The Wall Street Journal en CBS News. Die aanvallen zouden al dit weekend kunnen plaatsvinden, maar president Trump heeft nog geen definitief bevel gegeven.
0: Washington overweegt onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit. De plannen worden afgestemd met Israël, al zegt een Israëlische functionaris dat er geen besluit bekend is over hervatting van gezamenlijke militaire operaties. Trump zei vrijdag het vertrouwen in Teheran te verliezen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
10: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
11: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
12: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
13: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
14: Chipfabrikant NXP uit Eindhoven voert gesprekken over een overname van het Amerikaanse chipbedrijf Ambarella, meldt de Financial Times. Ambarella ontwerpt chips voor cameratechnologie in zelfrijdende auto's en was vrijdag op Wall Street zo'n 3 miljard dollar waard. Het aandeel Ambarella steeg na het nieuws met tot 21%. De mogelijke deal past in een bredere consolidatiegolf in de chipsector, waarbij grotere bedrijven kleinere spelers overnemen om te profiteren van de groei van kunstmatige intelligentie.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. In het Philipsstadion was de landskampioen met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar FC Twente. Chimera Ripa opende de score in de tweede helft, waarna Sarah Triege en Liz Rijsbergen de eindstand bepaalden. Sinds de herinvoering van de Supercup in 2022 ging de prijs 4 keer op rij naar Twente. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbal.

0: Van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Vanmiddag blijven er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, langs de kust later matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten was zaterdagochtend in Amsterdam bij de opstapplek voor de Canal Parade. Hij werd in het Scheepvaartmuseum ontvangen door burgemeester Femke Halsema. Of Jetten ook meevoer op de botenparade was nog niet duidelijk. De Canal Parade staat dit jaar in het teken van World Pride en vraagt aandacht voor de regenbooggemeenschap. Jetten is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemde Pride zaterdag zowel een feest als een protest. Volgens haar gaan die twee goed samen en wordt een protest effectiever als het feestelijk is. Over de veiligheid van de Canal Parade zei Halsema vertrouwen te hebben in de genomen maatregelen, mede naar aanleiding van de aanslag vorig weekend op de Pride in Berlijn. Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger. Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
5: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart.

0: gestart om de noodhulp de komende weken voor te zetten. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Kuwait zegt vijandelijke drones te hebben onderschept die gericht waren op vitale faciliteiten. Het gaat volgens de Golfstaat om Iraanse aanvallen. Op het eiland Boubiyan, waar ook een Amerikaanse militaire basis ligt, zijn een regeringspand en een particuliere onderneming getroffen. Er is schade aangericht, maar er vielen geen gewonden. Iran waarschuwde Arabische landen opnieuw niet samen te werken met de Verenigde Staten. De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts één van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoer David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard. Maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n $4,2 miljard had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, al kan er in het noorden een lichte bui vallen. Vanmiddag blijven er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. De wind is zwak, langs de kust later matig uit het westen. Vanavond weinig bewolking en droog. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen wordt het overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tot 31 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten was zaterdagochtend in Amsterdam bij de opstapplek voor de Canal Parade. Hij werd in het Scheepvaartmuseum ontvangen door burgemeester Femke Halsema. Of Jette ook meevoer op de botenparade was nog niet duidelijk. De Canal Parade staat dit jaar in het teken van World Pride en vraagt aandacht voor de regenbooggemeenschap. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland.
8: Burgemeester Halsema van Amsterdam noemde Pride zaterdag zowel een feest als een protest. Volgens haar gaan die twee goed samen en wordt een protest effectiever als het feestelijk is. Over de veiligheid van de Canal Parade zei Halsema vertrouwen te hebben in de genomen maatregelen, mede naar aanleiding van de aanslag vorig weekend op de Pride in Berlijn.
9: Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger.
8: Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Katzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
10: Hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Avila, die zwaar is getroffen door natuurbranden. Vanaf maandagochtend kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren in het rampgebied. Lokale vrijwilligers helpen bij de verdeling. De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voort te zetten.
0: Onderzoeksplatform Justice for Prosperity waarschuwt voor een extreemrechtsinitiatief dat een Europees remigratieprogramma wil opzetten. De zogeheten Save Europe Act staat onder leiding van influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Selmer. De Europese Commissie weigerde het initiatief in behandeling te nemen omdat het in strijd is met EU-grondrechten. Volgens het onderzoeksplatform heeft het initiatief banden met een Amerikaanse Trump-aanhanger die eerder werd gelinkt aan het Kremlin. Zaterdag staat een eerste demonstratie gepland in Utrecht.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: Kuwait zegt vijandelijke drones te hebben onderschept die gericht waren op vitale faciliteiten. Het gaat volgens de Golfstaat om Iraanse aanvallen. Op het eiland Boubiyan, waar ook een Amerikaanse militaire basis ligt, zijn een regeringspand en een particuliere onderneming getroffen. Er is schade aangericht, maar er vielen geen gewonden. Iran waarschuwde Arabische landen opnieuw niet samen te werken met de Verenigde Staten.
13: De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts één van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug.
14: De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses.
15: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
16: De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester overtuigend gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg in de eerste ronde 47% van de stemmen tegenover 21% voor Reform UK. Na het meetellen van tweede voorkeurstemmen liep haar voorsprong op tot ruim 66%. Volgens Britse media laat de uitslag zien dat Labour in staat is verloren kiezers terug te winnen.
17: Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is vrijdag opnieuw opgelaaid. In het departement Var heeft het vuur zich in enkele uren over zo'n 1000 hectare verspreid, waarna ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd. De brand in het bosgebied Gros Bessillon was 3 dagen eerder nog onder controle verklaard, maar mistralvlagen en onweerswinden wakkerden smeulende haarden weer aan. Zo'n 500 brandweerlieden bestrijden het vuur met ondersteuning van blusvliegtuigen en helikopters.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
22: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
23: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
24: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
25: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
26: OpenAI heeft wereldwijd meer dan 1 miljard actieve gebruikers. Dat heeft het bedrijf achter ChatGPT vrijdag bekendgemaakt. Het gaat niet alleen om gebruikers van de chatbot zelf, maar ook om diensten als programmeerhulp Codex en het zakelijke platform ChatGPT Work. De mijlpaal is bereikt in nog geen 4 jaar na de lancering van ChatGPT. Ter vergelijking, Facebook deed er destijds 6 jaar over om 1 miljard gebruikers te halen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Union Sint-Gilles heeft de Belgische Supercup gewonnen door landskampioen Club Brugge na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het duel in het Jan Breydelstadion in 1-1. Nicolo Tresoldi scoorde voor Brugge. Kevin McAllister maakte gelijk voor Union. De strafschoppenserie werd met 5-4 gewonnen door Union, waarbij Relebohile Mofokeng de beslissende penalty benutte.
29: De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft grotendeels droog. Al kan er in het noorden een enkele bui vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust trekt de wind aan tot matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. En het hitteplan is actief. Morgen wordt het flink warmer met volop zon. In het zuiden kan het tropisch worden tot 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en neemt toe.
3: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten moedigt jonge LHBTI'ers aan om openlijk zichzelf te durven zijn. Bij de voorbereidingen van de Canal Parade in Amsterdam zei hij dat het spannend is, maar dat het alleen maar beter wordt na die stap. Jetten noemde de botenparade een feest van vrijheid, maar benadrukte ook het belang van protest. Volgens hem staat de LHBTI-acceptatie wereldwijd zwaar onder druk, ook na de aanslag in Berlijn vorige week.
8: Supermarkten waarschuwen voor een verkeerd etiket op blikjes Amogusti olijven gevuld met citroen. In sommige blikjes zitten olijven met anchovies in plaats van citroen, waardoor de allergeneninformatie niet klopt. Het gaat om blikjes van 200 gram met een houdbaarheidsdatum van 18 juni 2028. Het product is verkocht bij onder meer Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Mensen met een visallergie wordt aangeraden de olijven niet te eten en terug te brengen naar de winkel.
7: Premier Rob Jetten was zaterdagochtend in Amsterdam bij de opstapplek voor de Canal Parade. Hij werd in het Scheepvaartmuseum ontvangen door burgemeester Femke Halsema. Of Jetten ook meevoer op de botenparade was nog niet duidelijk.
4: De Canal Parade staat dit jaar in het teken van World Pride en vraagt aandacht voor de regenbooggemeenschap. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland.
6: Burgemeester Halsema van Amsterdam noemde Pride zaterdag zowel een feest als een protest. Volgens haar gaan die twee goed samen en wordt een protest effectiever als het feestelijk is. Over de veiligheid van de Canal Parade zei Halsema vertrouwen te hebben in de genomen maatregelen, mede naar aanleiding van de aanslag vorig weekend op de Pride in Berlijn.
9: Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger.
10: Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Cadzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez wil dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken met spoeg bijeenkomen over de migrantencrisis in Ceuta. Hij is boos over wat hij egoïstische reacties van Europese landen noemt. Italië riep op om Spanje uit de Schengenzone te zetten. Maandag staat in Brussel een spoedbijeenkomst van EU-ambassadeurs over de kwestie op het programma.
13: Bij de stormloop op de Spaanse exclave Ceuta zijn volgens de autoriteiten zeker 67 mensen om het leven gekomen. De meeste verdronken bij pogingen om een barrière in zee te omzeilen. Naar schatting minstens 50.000 mensen, vooral jonge Marokkanen, bestormden het Spaanse territorium. De meeste keerden vrijdag uit eigen beweging terug of werden door politie en militairen naar de grens gedirigeerd. Zaterdagochtend waren er nog zeker 2000 migranten in Ceuta.
14: Kuwait zegt vijandelijke drones te hebben onderschept die gericht waren op vitale faciliteiten. Het gaat volgens de Golfstaat om Iraanse aanvallen. Op het eiland Boubiyan, waar ook een Amerikaanse militaire basis ligt, zijn een regeringspand en een particuliere onderneming getroffen. Er is schade aangericht, maar er vielen geen gewonden. Iran waarschuwde Arabische landen opnieuw niet samen te werken met de Verenigde Staten.
15: De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts 1 van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug.
16: De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses.
30: Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen.
17: Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
20: Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, wil minder vaak per jaar vergaderen over rentebeslissingen. Dat schrijft de New York Times. De Fed komt al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar bijeen om over de rente te stemmen. Warsh zou ook het aantal persconferenties willen beperken. Onder zijn leiding zijn de verklaringen van de Fed al flink ingekort.
21: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
22: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
23: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
24: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
25: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino opgezegd vanwege de inmiddels ingetrokken investeringsplannen rond het WK voetbal. Volgens de Nederlandse Voetbalbond heeft de manier waarop het proces is verlopen geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk. De KNVB wijst ook op kritiek en zorgen binnen de FIFA-organisatie zelf. De bond vindt dat er een serieus gesprek moet komen over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft grotendeels droog. Al kan er in het noorden een enkele bui vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust trekt de wind aan tot matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. Voor het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. En het hitteplan is actief. Morgen wordt het flink warmer met volop zon. In het zuiden kan het tropisch worden, tot 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en neemt toe.
3: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten moedigt jonge LHBTI'ers aan om openlijk zichzelf te durven zijn. Bij de voorbereidingen van de Canal Parade in Amsterdam zei hij dat het spannend is, maar dat het alleen maar beter wordt na die stap. Jetten noemde de botenparade een feest van vrijheid, maar benadrukte ook het belang van protest. Volgens hem staat de LHBTI-acceptatie wereldwijd zwaar onder druk, ook na de aanslag in Berlijn vorige week.
26: Supermarkten waarschuwen voor een verkeerd etiket op blikjes Amogusti olijven gevuld met citroen. In sommige blikjes zitten olijven met anchovies in plaats van citroen, waardoor de allergene informatie niet klopt. Het gaat om blikjes van 200 gram met een houdbaarheidsdatum van 18 juni 2028. Het product is verkocht bij onder meer Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk.
5: Mensen met een visallergie wordt aangeraden de olijven niet te eten en terug te brengen naar de winkel.
6: Premier Rob Jetten was zaterdagochtend in Amsterdam bij de opstapplek voor de Canal Parade. Hij werd in het Scheepvaartmuseum ontvangen door burgemeester Femke Halsema. Of Jetten ook meevoer op de botenparade was nog niet duidelijk. De Canal Parade staat dit jaar in het teken van World Pride en vraagt aandacht voor de regenbooggemeenschap. Jetten is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland.
9: Burgemeester Halsema van Amsterdam noemde Pride zaterdag zowel een feest als een protest. Volgens haar gaan die twee goed samen en wordt een protest effectiever als het feestelijk is. Over de veiligheid van de Canal Parade zei Halsema vertrouwen te hebben in de genomen maatregelen, mede naar aanleiding van de aanslag vorig weekend op de Pride in Berlijn.
10: Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger.
11: Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Katzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez wil dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken met spoed bijeenkomen over de migrantencrisis in Ceuta. Hij is boos over wat hij egoïstische reacties van Europese landen noemt. Italië riep op om Spanje uit de Schengenzone te zetten. Maandag staat in Brussel een spoedbijeenkomst van EU-ambassadeurs over de kwestie op het programma.
27: Bij de stormloop op de Spaanse exclave Ceuta zijn volgens de autoriteiten zeker 67 mensen om het leven gekomen. De meeste verdronken bij pogingen om een barrière in zee te omzeilen. Naar schatting minstens 50.000 mensen, vooral jonge Marokkanen, bestormden het Spaanse territorium. De meeste keerden vrijdag uit eigen beweging terug of werden door politie en militairen naar de grens gedirigeerd. Zaterdagochtend waren er nog zeker 2000 migranten in Ceuta.
28: Kuwait zegt vijandelijke drones te hebben onderschept die gericht waren op vitale faciliteiten. Het gaat volgens de Golfstaat om Iraanse aanvallen. Op het eiland Boubiyan, waar ook een Amerikaanse militaire basis ligt, zijn een regeringspand en een particuliere onderneming getroffen. Er is schade aangericht, maar er vielen geen gewonden. Iran waarschuwde Arabische landen opnieuw niet samen te werken met de Verenigde Staten.
30: De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts 1 van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug.
31: De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoer David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie.
15: Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
18: Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, wil minder vaak per jaar vergaderen over rentebeslissingen. Dat schrijft de New York Times. De Fed komt al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar bijeen om over de rente te stemmen. Warsh zou ook het aantal persconferenties willen beperken. Onder zijn leiding zijn de verklaringen van de Fed al flink ingekort.
19: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
20: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
21: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
22: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
23: Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. De FIFA laat het omstreden plan varen om commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de Wereldvoetbalbond. De 55 UEFA-bonden dreigden eerder deze week met een boycot van FIFA-toernooien. De FIFA heeft het bericht nog niet officieel bevestigd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een

0: De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino opgezegd vanwege de inmiddels ingetrokken investeringsplannen rond het WK voetbal. Volgens de Nederlandse Voetbalbond heeft de manier waarop het proces is verlopen geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk. De KNVB wijst ook op kritiek en zorgen binnen de FIFA-organisatie zelf. De bond vindt dat er een serieus gesprek moet komen over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft grotendeels droog. Alleen in het noorden kan een enkele bui ontstaan. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust wordt de wind matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog. In het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer en is het hitteplan actief. Morgen volop zon en het wordt flink warmer. 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuiden wordt het tropisch warm.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten moedigt jonge LHBTI'ers aan om openlijk zichzelf te durven zijn. Bij de voorbereidingen van de Canal Parade in Amsterdam zei hij dat het spannend is, maar dat het alleen maar beter wordt na die stap. Jetten noemde de botenparade een feest van vrijheid, maar benadrukte ook het belang van protest. Volgens hem staat de LHBTI-acceptatie wereldwijd zwaar onder druk, ook na de aanslag in Berlijn vorige week. Supermarkten waarschuwen voor een verkeerd etiket op blikjes Amogusti olijven gevuld met citroen. In sommige blikjes zitten olijven met anchovies in plaats van citroen, waardoor de allergeneninformatie niet klopt. Het gaat om blikjes van 200 gram met een houdbaarheidsdatum van 18 juni 2028. Het product is verkocht bij onder meer Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Mensen met een visallergie wordt aangeraden de olijven niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Premier Rob Jetten was zaterdagochtend in Amsterdam bij de opstapplek voor de Canal Parade. Hij werd in het Scheepvaartmuseum ontvangen door burgemeester Femke Halsema. Of Jetten ook meevoer op de botenparade was nog niet duidelijk. De Canal Parade staat dit jaar in het teken van World Pride en vraagt aandacht voor de regenbooggemeenschap.

0: Rutte is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemde Pride zaterdag zowel een feest als een protest. Volgens haar gaan die twee goed samen en wordt een protest effectiever als het feestelijk is. Over de veiligheid van de Canal Parade zei Halsema vertrouwen te hebben in de genomen maatregelen, mede naar aanleiding van de aanslag vorig weekend op de Pride in Berlijn. Op deze zwarte zaterdag is het opnieuw druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat het vakantieverkeer urenlang vast op de Route du Soleil en op de A9 richting Spanje. Ook in Zuid-Duitsland en Oostenrijk is het filerijden. En voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op en wordt het vanaf 2 uur 's middags weer rustiger. Meer dan 1900 vrijwilligers ruimen de komende 2 weken zwerfafval op van de Nederlandse stranden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is zaterdag begonnen in Katzand en op Schiermonnikoog. Het is de 13e editie van de actie. Volgens organisator Stichting de Noordzee neemt de hoeveelheid afval op stranden af, maar groeit het aandeel klein plastic. Dat is moeilijker op te ruimen en verspreidt zich snel door het ecosysteem. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Sanchez wil dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken met spoed bijeenkomen over de migrantencrisis in Ceuta. Hij is boos over wat hij egoïstische reacties van Europese landen noemt. Italië riep op om Spanje uit de Schengenzone te zetten. Maandag staat in Brussel een spoedbijeenkomst van EU-ambassadeurs over de kwestie op het programma. Bij de stormloop op de Spaanse exclave Ceuta zijn volgens de autoriteiten zeker 67 mensen om het leven gekomen. De meeste verdronken bij pogingen om een barrière in zee te omzeilen. Naar schatting minstens 50.000 mensen, vooral jonge Marokkanen, bestormden het Spaanse territorium. De meeste keerden vrijdag uit eigen beweging terug of werden door politie en militairen naar de grens gedirigeerd. Zaterdagochtend waren er nog zeker 2000 migranten in Ceuta. Kuwait zegt vijandelijke drones te hebben onderschept die gericht waren op vitale faciliteiten. Het gaat volgens de Golfstaat om Iraanse aanvallen. Op het eiland Boubiyan, waar ook een Amerikaanse militaire basis ligt, zijn een regeringspand en een particuliere onderneming getroffen. Er is schade aangericht, maar er vielen geen gewonden. Iran waarschuwde Arabische landen opnieuw niet samen te werken met de Verenigde Staten. De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste Russische luchtaanvallen slechts 1 van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. President Zelensky wijt dat aan een tekort aan luchtafweerraketten voor het Patriot-systeem. In totaal vuurde Rusland 35 raketten en 185 drones af, met Kiev als voornaamste doelwit. Zelensky wil dat Oekraïne zelf luchtafweerraketten kan bouwen. President Trump leek dat aanvankelijk te steunen, maar kwam daar later op terug. De strafzaak tegen voormalig Olympisch kanoër David Hearn wegens vermeeld vandalisme aan de Reflecting Pool in Washington is ingetrokken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is de schade niet door vandalisme veroorzaakt, maar door fouten bij de renovatie. Uit documenten blijkt dat de bekleding overhaast en gebrekkig is aangebracht en al tijdens de werkzaamheden los zat. De 67-jarige Hearn werd beschuldigd van het beschadigen van de verflaag toen hij een al loszittend stuk aanraakte. Zijn advocaten spreken van misbruik van overheidsmacht en eisen excuses. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Volgens de Oekraïnse hulpdiensten ontstonden branden en schade in 5 stadsdistricten. Burgemeester Klitschko waarschuwde inwoners voor ballistische raketten en riep hen op schuilkelders op te zoeken. De aanval volgt op een VN-rapport waarin juni de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers wordt genoemd sinds april 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, wil minder vaak per jaar vergaderen over rentebeslissingen. Dat schrijft de New York Times. De Fed komt al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar bijeen om over de rente te stemmen. Warsh zou ook het aantal persconferenties willen beperken. Onder zijn leiding zijn de verklaringen van de Fed al flink ingekort. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Apple verloor vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde na een tegenvallende prognose. Topman Tim Cook sprak van zeer significante tekorten aan onderdelen door de wereldwijde druk op toeleveringsketens. Amazon steeg daarentegen meer dan 15%, dankzij sterke groeicijfers van zijn cloud-divisie. Wall Street sloot overwegend positief. Maar over de hele maand leden de Amerikaanse beurzen verlies door een grote uitverkoop van AI-aandelen. Internetplatform Reddit ging ruim 20% onderuit, omdat beleggers teleurgesteld waren over het uitblijven van nieuwe datadeals. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten.
2: FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino opgezegd vanwege de inmiddels ingetrokken investeringsplannen rond het WK voetbal. Volgens de Nederlandse Voetbalbond heeft de manier waarop het proces is verlopen geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk. De KNVB wijst ook op kritiek en zorgen binnen de FIFA-organisatie zelf. De bond vindt dat er een serieus gesprek moet komen over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA. De Europese Voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. Dat blijkt uit de reactie op het besluit van de Wereldvoetbalbond om het omstreden investeringsplan in te trekken. Volgens de UEFA heeft de huidige leiding van de FIFA niet alleen het vertrouwen van de Europese Bond verloren, maar ook dat van veel andere leden. De UEFA wil ook werken aan een nieuwe verdeling van financiële middelen binnen het bestaande FIFA Forward-programma. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, Boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst: Be gay, boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig.
9: langs de zuidwestkust vrij krachtig.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, Boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen meeprofiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws.
19: FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, Boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
27: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws.
29: FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd.
28: De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, Boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
32: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
3: FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, Boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden.
33: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
34: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
35: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen.
2: Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, Boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd, nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming.
0: Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
13: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig.
29: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
31: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, Boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
32: Dit was het Binnenlands Nieuws.
36: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
2: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker.

0: minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het binnenlands nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst Be Gay, boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit

0: AI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
3: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een enkele kortdurende bui vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, in het zuiden tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het warm weer aanhouden. Daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en is matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste.

0: De non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een pand van ING Private Banking aan de Herengracht in Amsterdam is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met rode verf. De gevel, ramen en trap zijn besmeurd en er staat de tekst: Be gay, boycott ING. Volgens een Instagram-account zou het gaan om een actie van queer-activisten die ING verwijten zich als sponsor van de Pride pro-LHBTI voor te doen, maar tegelijk te investeren in wapens en te profiteren van de gedwongen verdrijving en genocide van de Palestijnen. De politie bevestigt de bekladding en doet buurtonderzoek en onderzoekt of er camerabeelden zijn. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder leiding van GKN Fokker uit Papendrecht een drone ontwikkelen die het gevechtsvliegtuig JSF moet ondersteunen, schrijft de Telegraaf. Fokker-topman Arjen Landman trekt de kar namens zo'n 500 Nederlandse toeleveranciers. Die willen mee profiteren van de miljarden aan defensieuitgaven de komende jaren. Er wordt nu gesproken over hoe een productielijn eruit moet komen te zien. Maar volgens Landman mag dat niet te lang duren, omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt het omstreden plan in om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. In een verklaring zegt Infantino dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De FIFA wilde ongeveer 20% van een nieuwe commerciële dochteronderneming verkopen, wat zo'n 4,2 miljard dollar had moeten opleveren. Het voorstel stuitte op breed verzet van continentale en nationale voetbalbonden. Infantino wil de komende weken alle betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking en weinig wind. Het koelt af naar 8 graden in het noorden, 14 graden in het zuiden. In het zuidoosten geldt nog steeds code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen volop zon en droog, met temperaturen tussen de 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking en weinig wind. Het koelt af naar 8 graden in het noorden, 14 graden in het zuiden. In het zuidoosten geldt nog steeds code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen volop zon en droog, met temperaturen tussen de 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking en weinig wind. Het koelt af naar 8 graden in het noorden, 14 graden in het zuiden. In het zuidoosten geldt nog steeds code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen volop zon en droog, met temperaturen tussen de 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit het westen tot noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking en weinig wind.
15: Het koelt af naar 8 graden in het noorden, 14 graden in het zuiden. In het zuidoosten geldt nog steeds code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen volop zon en droog, met temperaturen tussen de 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan, vooral aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag genoeg zon en vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust waait een matige wind uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig wind. Vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Overdag wordt het zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch.
18: Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar noordoost en wordt in de loop van de middag matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. De politie heeft de 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen aangehouden die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 bij Babberich vrijdag. De man uit het Duitse Endorf wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Bij het ongeval waren 4 voertuigen betrokken. Een personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. In totaal zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Premier Rob Jette heeft in de Canal Parade in Amsterdam meegevaren op een boot van de organisatie, samen met Pride-directeur Lucien Spee. Hij voer het eerste gedeelte mee, van het Oosterdok naar de Nieuwe Herengracht. Op de Amstel zwaaide zijn boot af en vertrok na een aantal ererondjes richting de Stopera. Het treinstation van Harderwijk is rond het middaguur ontruimd door de politie vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een trein. Het team Explosieve Veiligheid kwam erbij om de trein te controleren. Bij die controle werd uiteindelijk geen verdacht pakket aangetroffen. Vanaf 2:30 's middags is het treinverkeer weer opgestart. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2:00 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2:00 's middags zou de drukte af moeten nemen. Een pand van ING Private Banking op de Herengracht in Amsterdam is beklad met rode verf. Vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op de gevel, de ramen en de trap staat onder meer de tekst Be Gay, Boycott ING. Het zou een protest zijn van queer-activisten tegen pinkwashing, omdat de bank zich als sponsor van de Pride voordoet als pro-LHBTI, maar volgens hen investeert in wapens en profiteert van de situatie in Palestina. ING laat weten aangifte te gaan doen en noemt de actie misplaatst. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
1: Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag genoeg zon en vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust waait een matige wind uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig wind. Vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog weer. Overdag wordt het zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar noordoost en wordt in de loop van de middag matig. Aan de zuidwestkust vrij krachtig.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
30: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
31: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kaders langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
32: De politie heeft de 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen aangehouden, die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 bij Babberich vrijdag. De man uit het Duitse Endorf wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Bij het ongeval waren 4 voertuigen betrokken. Een personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. In totaal zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
31: Premier Rob Jette heeft in de Kanaalparade in Amsterdam meegevaren op een boot van de organisatie, samen met Pride-directeur Lucien Spee. Hij voer het eerste gedeelte mee, van het Oosterdok naar de Nieuwe Herengracht. Op de Amstel zwaaide zijn boot af en vertrok na een aantal ererondjes richting de Stopera.
32: Het treinstation van Harderwijk is rond het middaguur ontruimd door de politie vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een trein. Het team Explosieve Veiligheid kwam erbij om de trein te controleren. Bij die controle werd uiteindelijk geen verdacht pakket aangetroffen. Vanaf 2:30 middags is het treinverkeer weer opgestart.
2: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
5: Een pand van ING Private Banking op de Herengracht in Amsterdam is beklad met rode verf, vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op de gevel, de ramen en de trap staat onder meer de tekst Be Gay, Boycott ING. Het zou een protest zijn van queer-activisten tegen pinkwashing, omdat de bank zich als sponsor van de Pride voordoet als pro-LHBTI, maar volgens hen investeert in wapens en profiteert van de situatie in Palestina. ING laat weten aangifte te gaan doen en noemt de actie misplaatst. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en op de meeste plekken droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. De wind valt weg en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog.
28: Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en op de meeste plekken droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. De wind valt weg en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
30: Dit was het laatste sportnieuws.
31: Je luistert naar Talk Radio.
32: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
33: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en op de meeste plekken droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. De wind valt weg en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
34: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en op de meeste plekken droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. De wind valt weg en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.

0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten, wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en op de meeste plekken droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. De wind valt weg en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd, nu.

0: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon en op de meeste plekken droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 27 graden in Limburg. Aan de kust waait het matig uit westelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. De wind valt weg en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Weinig wind. Morgen overdag volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm tot tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag trekt de noordoostenwind aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten blijft het warm. Code geel is van kracht. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Toch loopt het bedrijf achter op schema om zijn jaardoel van 5 tot 5,5 miljoen verkochte auto's te halen. Daarvoor moet BYD de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. Het merk groeit sterk in export, maar kampt in China met toenemende concurrentie en mindere economische groei. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Weinig wind. Morgen overdag volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm tot tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag trekt de noordoostenwind aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten blijft het warm. Code geel is van kracht. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Toch loopt het bedrijf achter op schema om zijn jaardoel van 5 tot 5,5 miljoen verkochte auto's te halen. Daarvoor moet BYD de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. Het merk groeit sterk in export, maar kampt in China met toenemende concurrentie en mindere economische groei. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Weinig wind. Morgen overdag volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm tot tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag trekt de noordoostenwind aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten blijft het warm. Code geel is van kracht.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Toch loopt het bedrijf achter op schema om zijn jaardoel van 5 tot 5,5 miljoen verkochte auto's te halen. Daarvoor moet BYD de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. Het merk groeit sterk in export, maar kampt in China met toenemende concurrentie en mindere economische groei. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Weinig wind. Morgen overdag volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm tot tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag trekt de noordoostenwind aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten blijft het warm. Code geel is van kracht.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Toch loopt het bedrijf achter op schema om zijn jaardoel van 5 tot 5,5 miljoen verkochte auto's te halen. Daarvoor moet BYD de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. Het merk groeit sterk in export, maar kampt in China met toenemende concurrentie en mindere economische groei. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Weinig wind. Morgen overdag volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm tot tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag trekt de noordoostenwind aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten blijft het warm. Code geel is van kracht.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
30: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
32: En nu het economisch nieuws.
33: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Toch loopt het bedrijf achter op schema om zijn jaardoel van 5 tot 5,5 miljoen verkochte auto's te halen. Daarvoor moet BYD de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. Het merk groeit sterk in export, maar kampt in China met toenemende concurrentie en mindere economische groei. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
34: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Weinig wind. Morgen overdag volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm tot tropisch. Van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag trekt de noordoostenwind aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten blijft het warm. Code geel is van kracht.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Toch loopt het bedrijf achter op schema om zijn jaardoel van 5 tot 5,5 miljoen verkochte auto's te halen. Daarvoor moet BYD de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. Het merk groeit sterk in export, maar kampt in China met toenemende concurrentie en mindere economische groei. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
35: Tot slot het sportnieuws.
36: De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
37: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio.
15: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit westelijke richtingen. Vanavond weinig bewolking en ook droog. Vannacht temperaturen tussen 8 en 14 graden bij weinig wind. Morgen volop zon en droog weer. Morgenmiddag overal zomers warm. In het zuiden zelfs tropisch met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. De wind draait naar noordoost en trekt aan. In het zuidoosten blijft het aanhoudend warm. Daar geldt code geel.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
27: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
28: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken.
0: In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
1: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
4: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
5: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog, met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Morgen volop zon en overal zomers warm, in het zuiden tropisch met tot 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan in de middag, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
30: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
33: Nu het buitenlands nieuws.
34: Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan.
2: Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
16: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
17: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
18: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
19: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
20: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren.
0: De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog, met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Morgen volop zon en overal zomers warm, in het zuiden tropisch met tot 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan in de middag, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
33: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
33: Nu het buitenlands nieuws.
9: Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
33: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
33: En nu het economisch nieuws.
10: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
23: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
33: Kevin Warsh,
23: voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met

0: Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuurstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog, met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Morgen volop zon en overal zomers warm, in het zuiden tropisch met tot 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan in de middag, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het binnenlands nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot

0: 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog, met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Morgen volop zon en overal zomers warm, in het zuiden tropisch met tot 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan in de middag, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog, met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Morgen volop zon en overal zomers warm, in het zuiden tropisch met tot 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan in de middag, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
0: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
6: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
0: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
6: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond AFC verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog, met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 en 14 graden. Morgen volop zon en overal zomers warm, in het zuiden tropisch met tot 31 graden in Limburg. De noordoostenwind trekt aan in de middag, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten geldt code geel voor aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder.
0: In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voorzitter van de Aziatische Voetbalbond, AFC, verwelkomt de terugtrekking van het FIFA-plan om commerciële rechten van het WK te vermarkten. FIFA-voorzitter Infantino trok het plan in de nacht van vrijdag op zaterdag terug, na verzet vanuit Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië. Volgens AFC-voorzitter Al Khalifa moet de toekomst van het voetbal worden gevormd door collectieve dialoog en respect voor bestaande bestuursstructuren. De Aziatische Bond zegt wel open te staan voor initiatieven die de eenheid binnen het voetbal versterken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. En ook vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. De temperatuur loopt op naar 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. In de loop van de middag draait de wind naar het noordoosten en neemt toe, langs de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino opgezegd vanwege de inmiddels ingetrokken investeringsplannen rond het WK voetbal. Volgens de Nederlandse Voetbalbond heeft de manier waarop het proces is verlopen geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk. De KNVB wijst ook op kritiek en zorgen binnen de FIFA-organisatie zelf. De bond vindt dat er een serieus gesprek moet komen over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA. De Europese Voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA na het intrekken van het omstreden investeringsplan. De UEFA stelt dat de huidige leiding van de FIFA niet alleen het vertrouwen van Europa heeft verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie. De bond wil werken aan een nieuwe manier om financiële middelen te verdelen onder de leden van de Wereldvoetbalbond. De UEFA zegt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2016 werd verkozen op basis van beloftes over transparantie en goed beheer, maar dat hij op beide punten heeft verzuimd te leveren. Bij de UEFA zijn 55 bonden aangesloten. De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten. Net als Kasia Nwiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Clásica San Sebastián gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de 4e keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Clásica. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met flinke zonnige perioden. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog. En ook vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. De temperatuur loopt op naar 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. In de loop van de middag draait de wind naar het noordoosten en neemt toe, langs de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.
12: Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
18: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
19: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
20: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
21: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
22: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past.
6: De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino opgezegd vanwege de inmiddels ingetrokken investeringsplannen rond het WK voetbal. Volgens de Nederlandse Voetbalbond heeft de manier waarop het proces is verlopen geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk. De KNVB wijst ook op kritiek en zorgen binnen de FIFA-organisatie zelf. De bond vindt dat er een serieus gesprek moet komen over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA. De Europese Voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA na het intrekken van het omstreden investeringsplan. De UEFA stelt dat de huidige leiding van de FIFA niet alleen het vertrouwen van Europa heeft verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie. De bond wil werken aan een nieuwe manier om financiële middelen te verdelen onder de leden van de Wereldvoetbalbond. De UEFA zegt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2016 werd verkozen op basis van beloftes over transparantie en goed beheer, maar dat hij op beide punten heeft verzuimd te leveren. Bij de UEFA zijn 55 bonden aangesloten. De Tour de France Femmes is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten. Net als Kasia Niewiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de 4e keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke zonnige periode en het blijft droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 27 graden in Limburg. Aan de kust staat een matige wind uit het westen tot noordwesten, verder landinwaarts weinig wind. Vanavond weinig bewolking en droog weer. Vannacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het overal zomers warm. In het zuiden zelfs tropisch. 25 graden op de Wadden tot 31 graden in Limburg. Let op, in het zuidoosten blijft het aanhoudend warm, daarom geldt daar code geel.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
0: De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer met veel zon. De middagtemperatuur loopt op tot 25 graden op de Wadden en 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt in de middag matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig.
32: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
33: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
34: Dit is het Binnenlands Nieuws.
35: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
36: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid.
1: Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
4: Op zwart

0: De politie heeft de 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen aangehouden die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 bij Babberich vrijdag. De man uit het Duitse Endorf wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Bij het ongeval waren 4 voertuigen betrokken. Een personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. In totaal zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Premier Rob Jette heeft in de Canal Parade in Amsterdam meegevaren op een boot van de organisatie, samen met Pride-directeur Lucien Spee. Hij voer het eerste gedeelte mee, van het Oosterdok naar de Nieuwe Herengracht. Op de Amstel zwaaide zijn boot af en vertrok na een aantal ererondjes richting de Stopera. Het treinstation van Harderwijk is rond het middaguur ontruimd door de politie vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een trein. Het team Explosieve Veiligheid kwam erbij om de trein te controleren. Bij die controle werd uiteindelijk geen verdacht pakket aangetroffen. Vanaf 2:30 's middags is het treinverkeer weer opgestart.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. Premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder de Nederlandse premier Rob Jette, uiten in een brief kritiek op het Spaanse migratiebeleid en waarschuwen voor de gevolgen voor de Europese buitengrenzen. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez. De brand is nog niet geblust en er zijn nog brandhaarden, terwijl het weer de situatie gespannen houdt. Sinds het begin van het jaar is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen door branden in Frankrijk. De terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van Cap Ferret wordt nog bemoeilijkt. De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over, waarna de meesten alweer terugkeerden. De landen willen een videooverleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken over onder meer versterkte steun van grensbewakingsdienst Frontex. Ook de Nederlandse premier Rob Jette ondertekende de brief, waarin wordt gesteld dat niet de indruk mag worden gewekt dat illegale binnenkomst in de EU mogelijk is. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Hij en 9 anderen werden donderdag weggevaagd door een lawine bij de Broad Peak, een piek van meer dan 8000 meter hoog. Zijn onderneming Elite Expeditions heeft zaterdag bevestigd dat hij de lawine niet heeft overleefd. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen ter wereld die hoger zijn dan 8000 meter in ruim 6 maanden tijd. Wat is vastgelegd in de Netflix-documentaire 14 Peaks, Nothing is Impossible. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd.

0: operatie gaande om hen vanuit Vnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer met veel zon. De middagtemperatuur loopt op tot 25 graden op de Wadden en 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt in de middag matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. De politie heeft de 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen aangehouden, die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 bij Babberich vrijdag. De man uit het Duitse Endorf wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Bij het ongeval waren 4 voertuigen betrokken: een personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. In totaal zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Premier Rob Jetten heeft in de Canal Parade in Amsterdam meegevaren op een boot van de organisatie, samen met Pride-directeur Lucien Spee. Hij voer het eerste gedeelte mee, van het Oosterdok naar de Nieuwe Herengracht. Op de Amstel zwaaide zijn boot af en vertrok na een aantal ererondjes richting de Stopera. Het treinstation van Harderwijk is rond het middaguur ontruimd door de politie vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een trein. Het team Explosieve Veiligheid kwam erbij om de trein te controleren. Bij die controle werd uiteindelijk geen verdacht pakket aangetroffen. Vanaf 2:30 's middags is het treinverkeer weer opgestart. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. Premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder de Nederlandse premier Rob Jetten, uiten in een brief kritiek op het Spaanse migratiebeleid en waarschuwen voor de gevolgen voor de Europese buitengrenzen. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez. De brand is nog niet geblust en er zijn nog brandhaarden, terwijl het weer de situatie gespannen houdt. Sinds het begin van het jaar is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen door branden in Frankrijk. De terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van Cap Ferret wordt nog bemoeilijkt. De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over, waarna de meesten alweer terugkeerden. De landen willen een videooverleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken over onder meer versterkte steun van grensbewakingsdienst Frontex. Ook de Nederlandse premier Rob Jetten ondertekende de brief, waarin wordt gesteld dat niet de indruk mag worden gewekt dat illegale binnenkomst in de EU mogelijk is. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Hij en 9 anderen werden donderdag weggevaagd door een lawine bij de Broad Peak, een piek van meer dan 8000 meter hoog. Zijn onderneming Elite Expeditions heeft zaterdag bevestigd dat hij de lawine niet heeft overleefd. Poortja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen ter wereld die hoger zijn dan 8000 meter in ruim 6 maanden tijd. Wat is vastgelegd in de Netflix-documentaire 14 Peaks, Nothing is Impossible. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer met veel zon. De middagtemperatuur loopt op tot 25 graden op de Wadden en 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt in de middag matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
4: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. De politie heeft de 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen aangehouden, die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 bij Babberich vrijdag. De man uit het Duitse Endorf wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Bij het ongeval waren 4 voertuigen betrokken: een personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. In totaal zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Premier Rob Jetten heeft in de Canal Parade in Amsterdam meegevaren op een boot van de organisatie, samen met Pride-directeur Lucien Spee. Hij voer het eerste gedeelte mee, van het Oosterdok naar de Nieuwe Herengracht. Op de Amstel zwaaide zijn boot af en vertrok na een aantal ererondjes richting de Stopera. Het treinstation van Harderwijk is rond het middaguur ontruimd door de politie vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een trein. Het team Explosieve Veiligheid kwam erbij om de trein te controleren. Bij die controle werd uiteindelijk geen verdacht pakket aangetroffen. Vanaf 2:30 's middags is het treinverkeer weer opgestart.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. Premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder de Nederlandse premier Rob Jetten, uiten in een brief kritiek op het Spaanse migratiebeleid en waarschuwen voor de gevolgen voor de Europese buitengrenzen. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
4: De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez. De brand is nog niet geblust en er zijn nog brandhaarden, terwijl het weer de situatie gespannen houdt. Sinds het begin van het jaar is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen door branden in Frankrijk. De terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van Cap Ferret wordt nog bemoeilijkt. De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over, waarna de meesten alweer terugkeerden. De landen willen een videooverleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken over onder meer versterkte steun van grensbewakingsdienst Frontex. Ook de Nederlandse premier Rob Jetten ondertekende de brief, waarin wordt gesteld dat niet de indruk mag worden gewekt dat illegale binnenkomst in de EU mogelijk is. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Hij en 9 anderen werden donderdag weggevaagd door een lawine bij de Broad Peak, een piek van meer dan 8000 meter hoog. Zijn onderneming Elite Expeditions heeft zaterdag bevestigd dat hij de lawine niet heeft overleefd. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen ter wereld die hoger zijn dan 8000 meter in ruim 6 maanden tijd. Wat is vastgelegd in de Netflix-documentaire 14 Peaks, Nothing is Impossible. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer met veel zon. De middagtemperatuur loopt op tot 25 graden op de Wadden en 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt in de middag matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
0: De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
4: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. De politie heeft de 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen aangehouden, die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 bij Babberich vrijdag. De man uit het Duitse Endorf wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Bij het ongeval waren 4 voertuigen betrokken. Een personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. In totaal zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Premier Rob Jetten heeft in de Kanaalparade in Amsterdam meegevaren op een boot van de organisatie, samen met Pride-directeur Lucien Spee. Hij voer het eerste gedeelte mee, van het Oosterdok naar de Nieuwe Herengracht. Op de Amstel zwaaide zijn boot af en vertrok na een aantal ererondjes richting de Stopera. Het treinstation van Harderwijk is rond het middaguur ontruimd door de politie vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een trein. Het team Explosieve Veiligheid kwam erbij om de trein te controleren. Bij die controle werd uiteindelijk geen verdacht pakket aangetroffen. Vanaf 2:30 's middags is het treinverkeer weer opgestart.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. Premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder de Nederlandse premier Rob Jetten, uiten in een brief kritiek op het Spaanse migratiebeleid en waarschuwen voor de gevolgen voor de Europese buitengrenzen. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez. De brand is nog niet geblust en er zijn nog brandhaarden, terwijl het weer de situatie gespannen houdt. Sinds het begin van het jaar is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen door branden in Frankrijk. De terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van Cap Ferret wordt nog bemoeilijkt. De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over, waarna de meesten alweer terugkeerden. De landen willen een videooverleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken over onder meer versterkte steun van grensbewakingsdienst Frontex. Ook de Nederlandse premier Rob Jetten ondertekende de brief, waarin wordt gesteld dat niet de indruk mag worden gewekt dat illegale binnenkomst in de EU mogelijk is. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Hij en 9 anderen werden donderdag weggevaagd door een lawine bij de Broad Peak, een piek van meer dan 8000 meter hoog. Zijn onderneming Elite Expeditions heeft zaterdag bevestigd dat hij de lawine niet heeft overleefd. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen ter wereld die hoger zijn dan 8000 meter in ruim 6 maanden tijd. Wat is vastgelegd in de Netflix-documentaire 14 Peaks, Nothing is Impossible. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het droog met weinig bewolking. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een stuk warmer met veel zon. De middagtemperatuur loopt op tot 25 graden op de Wadden en 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt in de middag matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kaders langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. De politie heeft de 59-jarige bestuurder van een vrachtwagen aangehouden, die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 bij Babberich vrijdag. De man uit het Duitse Endorf wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Bij het ongeval waren 4 voertuigen betrokken. Een personenauto, 2 vrachtwagens en een bestelauto. In totaal zijn 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Premier Rob Jetten heeft in de Kanaalparade in Amsterdam meegevaren op een boot van de organisatie, samen met Pride-directeur Lucien Spee. Hij voer het eerste gedeelte mee, van het Oosterdok naar de Nieuwe Herengracht. Op de Amstel zwaaide zijn boot af en vertrok na een aantal ererondjes richting de Stopera. Het treinstation van Harderwijk is rond het middaguur ontruimd door de politie vanwege een mogelijk verdacht pakketje in een trein. Het team explosieve veiligheid kwam erbij om de trein te controleren. Bij die controle werd uiteindelijk geen verdacht pakket aangetroffen. Vanaf 2:30 's middags is het treinverkeer weer opgestart.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. Premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder de Nederlandse premier Rob Jetten, uiten in een brief kritiek op het Spaanse migratiebeleid en waarschuwen voor de gevolgen voor de Europese buitengrenzen. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. 2 gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4. De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez. De brand is nog niet geblust en er zijn nog brandhaarden, terwijl het weer de situatie gespannen houdt. Sinds het begin van het jaar is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen door branden in Frankrijk. De terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van Cap Ferret wordt nog bemoeilijkt.
0: De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over, waarna de meesten alweer terugkeerden. De landen willen een videooverleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken over onder meer versterkte steun van grensbewakingsdienst Frontex. Ook de Nederlandse premier Rob Jette ondertekende de brief, waarin wordt gesteld dat niet de indruk mag worden gewekt dat illegale binnenkomst in de EU mogelijk is. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Hij en 9 anderen werden donderdag weggevaagd door een lawine bij de Broad Peak, een piek van meer dan 8000 meter hoog. Zijn onderneming Elite Expeditions heeft zaterdag bevestigd dat hij de lawine niet heeft overleefd. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen ter wereld die hoger zijn dan 8000 meter in ruim 6 maanden tijd. Wat is vastgelegd in de Netflix-documentaire 14 Peaks, Nothing is Impossible. Duizenden Marokkanen die donderdag of vrijdag de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, worden georganiseerd naar huis vervoerd. Er is een operatie gaande om hen vanuit Fnidek, vlak onder Ceuta, in bussen af te voeren naar het station van Tanger, 40 kilometer westelijker. Verslaggevers zagen vrijdag al 20 bussen met mensen vertrekken. Donderdag zou de Marokkaanse grensbewaking het hebben laten afweten, wat een belangrijke factor was bij het ontstaan van de bestorming. Zeker 50.000 mensen zouden naar Ceuta zijn gegaan. Aan de grens is het zaterdag rustig geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
0: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt denkt dat het plan van Ajax perfect bij hem past. De Duitse aanvallende middenvelder kwam vrijdag transfervrij over van Borussia Dortmund en tekende tot de zomer van 2029. In een interview op de clubsite zei Brandt dat het voetbal dat Ajax wil spelen goed bij hem past. Toen hij met technisch directeur Jordi Cruijff sprak over de plannen voor dit seizoen, sloeg er bij de Duitser een vonkje over. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Vannacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm tot tropisch. Op de Wadden rond de 25 graden, in Limburg plaatselijk 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind waait uit noordoostelijke richting, matig, langs de kust vrij krachtig. Het blijft de hele dag droog.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
8: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jette, uitte in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Vannacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm tot tropisch. Op de Wadden rond de 25 graden, in Limburg plaatselijk 31 graden. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind waait uit noordoostelijke richting, matig, langs de kust vrij krachtig. Het blijft de hele dag droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron.
11: Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jette, uitte in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Casper van Uden maakt de overstap van Picnic PostNL naar Alpecin Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel. De 25-jarige Nederlander heeft voor 3 seizoenen getekend. Van Uden boekte in zijn loopbaan 6 profzeges, waarvan de belangrijkste een etappe in de Giro d'Italia in 2025. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij ook ploeggenoot van de Belgische topsprinter Jasper Philipsen. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen veel zon en een zomerse dag. In het zuiden wordt het zelfs tropisch warm met temperaturen tot 31 graden. Op de Wadden rond de 25 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de kust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten blijft het aanhoudend warm, daar geldt code geel.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Italië is begonnen met het controleren.

0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino opgezegd vanwege de inmiddels ingetrokken investeringsplannen rond het WK voetbal. Volgens de Nederlandse Voetbalbond heeft de manier waarop het proces is verlopen geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk. De KNVB wijst ook op kritiek en zorgen binnen de FIFA-organisatie zelf. De bond vindt dat er een serieus gesprek moet komen over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Dat is meer dan de verwachte 250.000 mensen en een recordaantal voor de stad. De stoet trok onder het motto van solidariteit met queer personen van metrostation Lübeckerstraße naar het centrum. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride Parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo werden 2 keer zoveel agenten ingezet en betonblokken langs de route geplaatst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd.

0: tijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA na het intrekken van het omstreden investeringsplan. De UEFA stelt dat de huidige leiding van de FIFA niet alleen het vertrouwen van Europa heeft verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie. De bond wil werken aan een nieuwe manier om financiële middelen te verdelen onder de leden van de Wereldvoetbalbond. De UEFA zegt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2016 werd verkozen op basis van beloftes over transparantie en goed beheer, maar dat hij op beide punten heeft verzuimd te leveren. Bij de UEFA zijn 55 bonden aangesloten. De Tour de France Femmes is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de vijfde editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De vier voorgaande edities kenden twee keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten. Net als Kasia Niewiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Clásica San Sebastián gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de vierde keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Clásica. Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar vijfde toeretappe. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en pakt daarmee voor de tweede keer in haar loopbaan de gele trui. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Lausanne de snelste in een massasprint na 138 kilometer. Een kopgroep van 4 rensters ging er vroeg vandoor, waarbij de Franse Océane Mahé de bolletjestrui veroverde. Op 6 kilometer voor de finish werd de laatste vluchter ingehaald door het peloton. Wiebes bleef in de slotklim bij en won haar vijfde toeretappe, waarbij ze in het spoor van Demi Vollering bleef. Norena Wiebes was na afloop ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femmes. De 27-jarige renster volgde in de massasprint haar ploeggenote Demi Vollering toen die aanviel. Wiebes zei dat ze het goede spoor vond en vroeg moest aangaan in een lange sprint. Ze krijgt, net als in 2022, de gele leiderstrui om in de tweede etappe. Wiebes bedankte haar team voor het vertrouwen, ook als ze zelf twijfelde, en heeft nu 5 toeretappes op haar naam staan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Dat is meer dan de verwachte 250.000 mensen en een recordaantal voor de stad. De stoet trok onder het motto van solidariteit met queer personen van metrostation Lübeckerstrasse naar het centrum. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride Parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo werden 2 keer zoveel agenten ingezet en betonblokken langs de route geplaatst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws.
7: De Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA na het intrekken van het omstreden investeringsplan. De UEFA stelt dat de huidige leiding van de FIFA niet alleen het vertrouwen van Europa heeft verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie. De bond wil werken aan een nieuwe manier om financiële middelen te verdelen onder de leden van de Wereldvoetbalbond. De UEFA zegt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2016 werd verkozen op basis van beloftes over transparantie en goed beheer, maar dat hij op beide punten heeft verzuimd te leveren. Bij de UEFA zijn 55 bonden aangesloten.
8: De Tour de France Femmes is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023.
9: Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten. Net als Casia Nivia Doma en Pauline Ferrand Prévost. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Clásica San Sebastián gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de vierde keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Clásica.
10: Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar 5e Tour-etappe. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt daarmee voor de tweede keer in haar loopbaan de gele trui. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Lausanne de snelste in een massasprint na 138 kilometer. Een kopgroep van 4 rensters ging er vroeg vandoor, waarbij de Franse Océane Mahé de bolletjestrui veroverde. Op 6 kilometer voor de finish werd de laatste vluchter ingehaald door het peloton. Wiebes bleef in de slotklim bij en won haar 5e Tour-etappe, waarbij ze in het spoor van Demi Vollering bleef. Norena Wiebes was na afloop ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster volgde in de massasprint haar ploeggenote Demi Vollering toen die aanviel. Wiebes zei dat ze het goede spoor vond en vroeg moest aangaan in een lange sprint. Ze krijgt, net als in 2022, de gele leiderstrui om in de tweede etappe. Wiebes bedankte haar team voor het vertrouwen, ook als ze zelf twijfelde, en heeft nu 5 Tour-etappes op haar naam staan.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Dat is meer dan de verwachte 250.000 mensen en een recordaantal voor de stad. De
4: De stoet trok onder het motto van solidariteit met queer personen van metrostation Lübeckerstrasse naar het centrum. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride Parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo werden 2 keer zoveel agenten ingezet en betonblokken langs de route geplaatst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA na het intrekken van het omstreden investeringsplan. De UEFA stelt dat de huidige leiding van de FIFA niet alleen het vertrouwen van Europa heeft verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie. De bond wil werken aan een nieuwe manier om financiële middelen te verdelen onder de leden van de Wereldvoetbalbond. De UEFA zegt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2016 werd verkozen op basis van beloftes over transparantie en goed beheer, maar dat hij op beide punten heeft verzuimd te leveren. Bij de UEFA zijn 55 bonden aangesloten.
14: De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten. Net als Kasia Niviadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice.
15: De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de 4e keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica.
16: Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van Team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar 5e toeretappe.
17: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt daarmee voor de 2e keer in haar loopbaan de gele trui. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Lausanne de snelste in een massasprint na 138 kilometer. Een kopgroep van 4 rensters ging er vroeg vandoor, waarbij de Franse Océane Mahé de bolletjestrui veroverde. Op 6 kilometer voor de finish werd de laatste vluchter ingehaald door het peloton. Wiebes bleef in de slotklim bij en won haar 5e toeretappe, waarbij ze in het spoor van Demi Vollering bleef.
18: Norena Wiebes was na afloop ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster volgde in de massasprint haar ploeggenote Demi Vollering toen die aanviel.
19: Wiebes zei dat ze het goede spoor vond en vroeg moest aangaan in een lange sprint. Ze krijgt, net als in 2022, de gele leiderstrui om in de tweede etappe. Wiebes bedankte haar team voor het vertrouwen, ook als ze zelf twijfelde, en heeft nu 5 toeretappes op haar naam staan.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Dat is meer dan de verwachte 250.000 mensen en een recordaantal voor de stad. De stoet trok onder het motto van solidariteit met queer personen van metrostation Lübeckerstrasse naar het centrum. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride Parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo werden 2 keer zoveel agenten ingezet en betonblokken langs de route geplaatst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA na het intrekken van het omstreden investeringsplan. De UEFA stelt dat de huidige leiding van de FIFA niet alleen het vertrouwen van Europa heeft verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie. De bond wil werken aan een nieuwe manier om financiële middelen te verdelen onder de leden van de Wereldvoetbalbond.
0: De UEFA zegt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino in 2016 werd verkozen op basis van beloftes over transparantie en goed beheer, maar dat hij op beide punten heeft verzuimd te leveren. Bij de UEFA zijn 55 bonden aangesloten.
6: De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als Kasia Niviadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice.
7: De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de 4e keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica.
23: Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar 5e toeretappe.
24: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt daarmee voor de 2e keer in haar loopbaan de gele trui. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Lausanne de snelste in een massasprint na 138 kilometer. Een kopgroep van 4 rensters ging er vroeg vandoor, waarbij de Franse Océane Mahé de bolletjestrui veroverde. Op 6 kilometer voor de finish werd de laatste vluchter ingehaald door het peloton. Wiebes bleef in de slotklim bij en won haar 5e toeretappe, waarbij ze in het spoor van Demi Vollering bleef.
25: Norena Wiebes was na afloop ingenomen met haar etappezegen in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster volgde in de massasprint haar ploeggenote Demi Vollering toen die aanviel. Wiebes zei dat ze het goede spoor vond en vroeg moest aangaan in een lange sprint. Ze krijgt, net als in 2022, de gele leiderstrui om in de 2e etappe. Wiebes bedankte haar team voor het vertrouwen, ook als ze zelf twijfelde, en heeft nu 5 toeretappes op haar naam staan.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke tot matige wind. Vannacht droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgenochtend volop zon en droog weer. In de middag flinke zonnige periode en zomers warm tot tropisch. Op de Wadden rond 25 graden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Horen hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queerpersonen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als Kasia Niewiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke tot matige wind. Vannacht droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgenochtend volop zon en droog weer. In de middag flinke zonnige periode en zomers warm tot tropisch. Op de Wadden rond 25 graden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het binnenlands nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het binnenlands nieuws.
8: Geen tijd?
10: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als Kasia Nwiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke tot matige wind. Vannacht droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgenochtend volop zon en droog weer. In de middag flinke zonnige periode en zomers warm tot tropisch. Op de Wadden rond 25 graden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het binnenlands nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het binnenlands nieuws.
18: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als Kasia Nwiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke tot matige wind. Vannacht droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgenochtend volop zon en droog weer. In de middag flinke zonnige periode en zomers warm tot tropisch. Op de Wadden rond 25 graden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig. Langs de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog en nog lang warm. Let op, in het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd?
5: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Tour de France FAM is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als Kasia Niviadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig uit verschillende richtingen. Vannacht droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. De temperatuur loopt op van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag draait de wind naar het noordoosten en neemt toe tot matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het binnenlands nieuws. De Canal Parade in Amsterdam is zaterdagmiddag druk, maar gemoedelijk verlopen. Bezoekers maken zich zorgen over de afname van acceptatie en de toename van onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap, waardoor nog meer mensen de verbinding rond de parade opzoeken. 80 versierde schepen voeren met muziek en dans over de grachten, met als thema Unity, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken, meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jetten, uiten in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid.
8: De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over, waarna de meesten alweer terugkeerden. De landen

0: plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
1: De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez. De brand is nog niet geblust en er zijn nog brandhaarden, terwijl het weer de situatie gespannen houdt. Sinds het begin van het jaar is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen door branden in Frankrijk. De terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van Cap Ferret wordt nog bemoeilijkt.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
1: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
3: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
1: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
4: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste.

0: economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten. Net als Kasia Nwiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de 4e keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica. Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar 5e toeretappe. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt daarmee voor de 2e keer in haar loopbaan de gele trui. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Lausanne de snelste in een massasprint na 138 kilometer. Een kopgroep van 4 rensters ging er vroeg vandoor, waarbij de Franse Océane Mahé de bolletjestrui veroverde. Op 6 kilometer voor de finish werd de laatste vluchter ingehaald door het peloton. Wiebes bleef in de slotklim bij en won haar 5e toeretappe, waarbij ze in het spoor van Demi Vollering bleef. Norena Wiebes was na afloop ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster volgde in de massasprint haar ploeggenote Demi Vollering toen die aanviel. Wiebes zei dat ze het goede spoor vond en vroeg moest aangaan in een lange sprint. Ze krijgt, net als in 2022, de gele leiderstrui om in de 2e etappe. Wiebes bedankte haar team voor het vertrouwen, ook als ze zelf twijfelde, en heeft nu 5 toeretappes op haar naam staan. De CONCACAF heeft zaterdag opgeroepen tot een grondige herziening van het bestuur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe reageert daarmee op het inmiddels teruggetrokken plan om de exploitatie van het WK voetbal open te stellen voor particuliere investeerders. Volgens de CONCACAF opereert het bestuur buiten elk kader, zonder transparantie of overleg. De federatie stelt dat de positie van Infantino zelf ook ter discussie staat. De Aziatische voetbalbond AFC zag ook niets in het plan, maar sprak zich niet uit over de positie van de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. De wind is zwak tot matig uit verschillende richtingen. Vannacht droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden zelfs tropisch. De temperatuur loopt op van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In de middag draait de wind naar het noordoosten en neemt toe tot matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: De Canal Parade in Amsterdam is zaterdagmiddag druk, maar gemoedelijk verlopen. Bezoekers maken zich zorgen over de afname van acceptatie en de toename van onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap, waardoor nog meer mensen de verbinding rond de parade opzoeken. 80 versierde schepen voeren met muziek en dans over de grachten, met als thema Unity, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
8: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
9: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
10: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
11: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabatie. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
14: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken, meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
0: Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jette, uitte in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid. De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over, waarna de meesten alweer terugkeerden. De landen willen een video-overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken over onder meer versterkte steun van grensbewakingsdienst Frontex. Ook de Nederlandse premier Rob Jette ondertekende de brief, waarin wordt gesteld dat niet de indruk mag worden gewekt dat illegale binnenkomst in de EU mogelijk is. Bij een aardbeving met een kracht van 4,7 zijn vrijdag bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. De beving vond plaats ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad en richtte geringe schade aan. Het gaat vooral om ingestorte, onbewoonde panden en aardverschuivingen. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4,4.
15: De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez. De brand is nog niet geblust en er zijn nog brandhaarden, terwijl het weer de situatie gespannen houdt. Sinds het begin van het jaar is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen door branden in Frankrijk. De terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van Cap Ferret wordt nog bemoeilijkt.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
20: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
21: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
1: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
2: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
22: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. De Tour de France FAM is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als Kasia Niviadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de 4e keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica.
25: Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France FAM gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van Team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar 5e Tour-etappe. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France FAM gewonnen en pakt daarmee voor de 2e keer in haar loopbaan de gele trui. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Lausanne de snelste in een massasprint na 138 kilometer. Een kopgroep van 4 rensters ging er vroeg vandoor, waarbij de Franse Océane Mahé de bolletjestrui veroverde. Op 6 kilometer voor de finish werd de laatste vluchter ingehaald door het peloton. Wiebes bleef in de slotklim bij en won haar 5e Tour-etappe, waarbij ze in het spoor van Demi Vollering bleef. Norena Wiebes was na afloop ingenomen met haar etappezege in de Tour de France FAM. De 27-jarige renster volgde in de massasprint haar ploeggenote Demi Vollering toen die aanviel. Wiebes zei dat ze het goede spoor vond en vroeg moest aangaan in een lange sprint. Ze krijgt, net als in 2022, de gele leiderstrui om in de 2e etappe. Wiebes bedankte haar team voor het vertrouwen, ook als ze zelf twijfelde, en heeft nu 5 Tour-etappes op haar naam staan. De CONCACAF heeft zaterdag opgeroepen tot een grondige herziening van het bestuur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe reageert daarmee op het inmiddels teruggetrokken plan om de exploitatie van het WK voetbal open te stellen voor particuliere investeerders. Volgens de CONCACAF opereert het bestuur buiten elk kader, zonder transparantie of overleg.
24: De federatie stelt dat de positie van Infantino zelf ook ter discussie staat. De Aziatische Voetbalbond, AFC, zag ook niets in het plan, maar sprak zich niet uit over de positie van de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en weinig wind. Vannacht ook droog, met temperaturen tussen de 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden. In Limburg kan het zelfs 31 graden worden. In het zuidoosten blijft het aanhoudend warm, daar geldt code geel. De wind komt uit het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig. Ook morgenavond blijft het droog en aangenaam warm.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
26: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
27: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
28: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
29: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
30: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
0: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlandsnieuws. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De Tour de France Femme is vandaag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de 5e editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De 4 voorgaande edities kenden 2 keer een Nederlandse winnaar. Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering in 2023. Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als Kasia Nwiadoma en Pauline Ferrand-Prévot. De Tour telt in totaal 9 etappes en eindigt op zondag 9 augustus in Nice. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de 4e keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica.
14: Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar 5e toeretappe.
25: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen en pakt daarmee voor de 2e keer in haar loopbaan de gele trui. De 27-jarige renster van SD Works ProTime was in Lausanne de snelste in een massasprint na 138 kilometer. Een kopgroep van 4 rensters ging er vroeg vandoor, waarbij de Franse Océane Mahé de bolletjestrui veroverde. Op 6 kilometer voor de finish werd de laatste vluchter ingehaald door het peloton. Wiebes bleef in de slotklim bij en won haar 5e toeretappe, waarbij ze in het spoor van Demi Vollering bleef. Norena Wiebes was na afloop ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster volgde in de massasprint haar ploeggenote Demi Vollering toen die aanviel. Wiebes zei dat ze het goede spoor vond en vroeg moest aangaan in een lange sprint. Ze krijgt, net als in 2022, de gele leiderstrui om in de 2e etappe. Wiebes bedankte haar team voor het vertrouwen, ook als ze zelf twijfelde, en heeft nu 5 toeretappes op haar naam staan. De CONCACAF heeft zaterdag opgeroepen tot een grondige herziening van het bestuur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe reageert daarmee op het inmiddels teruggetrokken plan om de exploitatie van het WK voetbal open te stellen voor particuliere investeerders. Volgens de CONCACAF opereert het bestuur buiten elk kader, zonder transparantie of overleg. De federatie stelt dat de positie van Infantino zelf ook ter discussie staat. De Aziatische voetbalbond AFC zag ook niets in het plan, maar sprak zich niet uit over de positie van de FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind. In de nacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen veel zon en droog weer. Overdag wordt het zomers warm tot tropisch. 25 graden op de Wadden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
24: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
32: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de vierde keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind. In de nacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen veel zon en droog weer. Overdag wordt het zomers warm tot tropisch. 25 graden op de Wadden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
33: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
34: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de vierde keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind. In de nacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen veel zon en droog weer. Overdag wordt het zomers warm tot tropisch. 25 graden op de Wadden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
25: En nu het economisch nieuws.
35: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
36: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Classica San Sebastian gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de vierde keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Classica. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en een zwakke tot matige wind. In de nacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen veel zon en droog weer. Overdag wordt het zomers warm tot tropisch. 25 graden op de Wadden, in Limburg plaatselijk 31 graden. De wind draait naar het noordoosten en wordt matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
26: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
32: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft vandaag de Clásica San Sebastián gewonnen. De 26-jarige renner van Red Bull Bora Hansgrohe was voor de vierde keer de snelste in de eendaagse koers in Noord-Spanje. Evenepoel kreeg op 30 kilometer van de streep een lekke band, maar wist daarna aan te sluiten bij de kopgroep. Op de steile slotklim gingen Evenepoel en de Ecuadoraan Richard Carapaz er samen vandoor. Evenepoel was de snelste in de sprint en is nu recordhouder met 4 zegens in de Clásica. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Vannacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm, met maxima van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind waait uit het noordoosten en trekt in de loop van de middag aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog en nog lang warm.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
14: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg 2 schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
15: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
16: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
17: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
18: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg,
0: veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2:00 's middags zou de drukte af moeten nemen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon.

0: Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar vijfde toeretappe. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Vannacht ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm met maxima van 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. De wind waait uit het noordoosten en trekt in de loop van de middag aan naar matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Morgenavond blijft het droog en nog lang warm.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het binnenlands nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
0: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
1: Bij het beëindigen van een illegale rave party in Lelystad is zaterdagmiddag één persoon aangehouden.

0: De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kaders langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Norena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige Nederlandse renster van team SD Works ProTime was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Wiebes veroverde, net als in 2022, de gele trui en won haar 5e toeretappe. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde, net als in 2022, de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd.

0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die op de werelderfgoedlijst staat. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De CONCACAF heeft zaterdag opgeroepen tot een grondige herziening van het bestuur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben reageert daarmee op het inmiddels teruggetrokken plan om de exploitatie van het WK voetbal open te stellen voor particuliere investeerders. Volgens de CONCACAF opereert het bestuur buiten elk kader, zonder transparantie of overleg. De federatie stelt dat de positie van Infantino zelf ook ter discussie staat. De Aziatische voetbalbond AFC zag ook niets in het plan, maar sprak zich niet uit over de positie van de FIFA-voorzitter. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint.

0: sprint na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germain Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit vijf turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toer-etappes op haar naam staan.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en weinig wind. Vannacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag wordt het overal zomers warm met temperaturen van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege het aanhoudend warme weer. De wind draait naar het noordoosten en neemt toe, vooral langs de kust. Morgenavond blijft het droog en warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen.
6: Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die op de werelderfgoedlijst staat. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De CONCACAF heeft zaterdag opgeroepen tot een grondige herziening van het bestuur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben reageert daarmee op het inmiddels teruggetrokken plan om de exploitatie van het WK voetbal open te stellen voor particuliere investeerders. Volgens de CONCACAF opereert het bestuur buiten elk kader, zonder transparantie of overleg. De federatie stelt dat de positie van Infantino zelf ook ter discussie staat. De Aziatische voetbalbond AFC zag ook niets in het plan, maar sprak zich niet uit over de positie van de FIFA-voorzitter. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en weinig wind. Vannacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag wordt het overal zomers warm, met temperaturen van 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in Limburg. In het zuidoosten geldt code geel vanwege het aanhoudend warme weer. De wind draait naar het noordoosten en neemt toe, vooral langs de kust. Morgenavond blijft het droog en warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die op de werelderfgoedlijst staat. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De CONCACAF heeft zaterdag opgeroepen tot een grondige herziening van het bestuur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïbe reageert daarmee op het inmiddels teruggetrokken plan om de exploitatie van het WK voetbal open te stellen voor particuliere investeerders. Volgens de CONCACAF opereert het bestuur buiten elk kader, zonder transparantie of overleg. De federatie stelt dat de positie van Infantino zelf ook ter discussie staat. De Aziatische voetbalbond AFC zag ook niets in het plan, maar sprak zich niet uit over de positie van de FIFA-voorzitter. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De Turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 Turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer.
10: Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
11: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
12: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet.
13: Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
14: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
15: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen.
0: De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
23: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
21: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
24: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
25: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
26: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
27: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
32: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit.
0: Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
2: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
3: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
5: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
10: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
30: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst
8: dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
21: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
9: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
22: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
23: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
24: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
25: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf.
0: Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
32: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
33: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
1: De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
4: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio.

0: vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.

0: Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
1: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
2: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
1: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
3: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
1: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
2: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina.
4: De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
14: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
10: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid.
15: Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
16: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
17: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
18: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
19: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking en zwakke wind. Deze nacht blijft het ook droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en droog weer. Het wordt zomers warm, op de Wadden zo'n 25 graden, in Limburg zelfs plaatselijk 31 graden. De wind is oost tot noordoost, matig, aan de kust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk,
0: maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
5: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026. Een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
1: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
6: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
7: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
8: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt,
9: terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
10: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zomers warm met flinke zonnige perioden. Op de Wadden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden kan het lokaal oplopen tot 31 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw volop zon en zeer warm. De middagtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met in grote delen van het land hittekracht 8. Morgenavond is er in het zuiden kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+-gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
29: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
30: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
31: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
0: De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
2: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
19: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
20: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
21: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
22: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
23: Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome.
1: Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jette, uiten in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
7: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
8: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
9: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
10: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n $1,33 biljoen naar $684 miljard. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
23: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina.
11: De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
12: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Germaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brugge met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het zomers warm met flinke zonnige perioden. Op de Wadden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden kan het lokaal oplopen tot 31 graden. De wind komt uit het noordoosten en is matig, langs de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer.
0: Morgen opnieuw volop zon en zeer warm. De middagtemperatuur loopt op van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden, met in grote delen van het land hittekracht 8. Morgenavond is er in het zuiden kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
16: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
17: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
18: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
26: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
27: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen, onder wie 11 toeristen. Tot nu toe zijn 4 lichamen geborgen. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt. Het vliegtuig stortte neer enkele kilometers van de stad Nazca, ongeveer 12 kilometer van de lijnen. De Peruviaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak.
31: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
1: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
4: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
5: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
6: Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jette, uiten in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
19: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt.
31: Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
0: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
11: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
12: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
13: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
20: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
21: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb.
22: Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak.
21: Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works

0: finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Jutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. Het wordt 8 tot 14 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt zomers warm tot tropisch. 25 graden op de Wadden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De noordoostenwind trekt aan en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en lang warm. De noordoostenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Morgen opnieuw volop zon en zeer warm. Van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuiden kans op regen of onweer met windstoten.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden. In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie. Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5. De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd. De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is. Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist. De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken, meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd. Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jette, uiten in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen. China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken. Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell. De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires-index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de 4e en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de 6 toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toer-etappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. Het wordt 8 tot 14 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het oosten. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt zomers warm tot tropisch. 25 graden op de Wadden, in het zuiden plaatselijk 31 graden. De noordoostenwind trekt aan en wordt matig aan de zuidwestkust vrij krachtig. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Vanavond blijft het droog en lang warm. De noordoostenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Morgen opnieuw volop zon en zeer warm. Van 29 graden op de Wadden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuiden kans op regen of onweer met windstoten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
9: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
10: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
11: De kades langs de Kanaalparade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jette vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
12: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging. De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
16: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
17: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux en in het zuidelijke departement Var, woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
18: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati.
19: 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
20: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet, die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
21: Italië is begonnen met het controleren van reizigers uit Spanje op de luchthaven van Rome. Het land scherpt de grensmaatregelen aan na de massale migrantenstroom naar de Spaanse exclave Ceuta, waarbij tientallen mensen omkwamen. Passagiers worden bij aankomst op luchthaven Fiumicino gecontroleerd op hun paspoort. De Italiaanse premier Giorgia Meloni kondigde vrijdag aan de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk op te schorten. 22 EU-leiders, waaronder premier Rob Jette, uitten in een brief aan de Europese Commissie zorgen over het Spaanse migratiebeleid.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
25: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
26: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
27: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd, ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
28: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt,
0: volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
1: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen. Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toer-etappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets.
4: Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag ook veel zon en zomers warm weer. Het wordt 25 graden op de Wadden tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordoosten en wordt later matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanavond blijft het droog en warm. In het zuidoosten geldt een waarschuwing voor aanhoudend warm weer. Vannacht opnieuw droog met minimaal 15 tot 20 graden. Morgen volop zon en zeer warm. In grote delen van het land bereiken we hittekracht 8, met temperaturen tussen 29 graden in het noorden en plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgenavond kans op een regen- of onweersbui in het zuiden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit, oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
11: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten aan de Korenmolen, ongeveer 2 kilometer verderop. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.
28: Bij het beëindigen van een illegale raveparty in Lelystad is zaterdagmiddag 1 persoon aangehouden wegens rijden onder invloed. Tientallen bezoekers hadden op het terrein van een compostfabriek aan de Buitenhavenweg tenten en grote geluids- en lichtinstallaties neergezet. De politie vroeg de aanwezigen te vertrekken, waaraan gehoor werd gegeven zonder dat geweld nodig was. Alle bezoekers hebben het terrein inmiddels verlaten en de gemeente zet de locatie af met hekken. De gemeente beraadt zich nog op maatregelen tegen de organisatie.
29: Op station Duivendrecht is zaterdagmiddag geschoten op een treinperron. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand aangehouden. Het incident vond plaats op perron 5.
30: De kades langs de Canal Parade in Amsterdam zijn volgelopen met toeschouwers. 80 versierde boten varen door de grachten met het thema Unity, oftewel eenheid. Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Burgemeester Femke Halsema vaart de hele route mee en zegt het belangrijk te vinden dat de stad laat zien dat ze voor vrije liefde staat. Vooral omdat de acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat.
31: Op Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille, met rond 2 uur 's middags nog 90 minuten vertraging. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië nagenoeg stil door een ongeval, met tussen de 90 en 120 minuten vertraging.
12: De ANWB ziet ook een opvallende filepiek bij Hamburg, veroorzaakt door vakantiegangers richting Scandinavië. Vanaf 2 uur 's middags zou de drukte af moeten nemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 7 mensen om het leven gekomen, melden de autoriteiten in Gaza. De aanvallen vonden plaats 2 dagen nadat Hamas had ingestemd met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. Israël heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde. De Palestijnse burgerbescherming meldt ook dat bij een zoekactie in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen.
15: In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren 11 Europese toeristen. Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen 7 Italianen, 2 Duitsers en 2 Spanjaarden zijn. Het toestel maakte een vlucht naar de Nazca-lijnen, een bekende toeristische attractie die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekt. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de crash.
16: Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en zeker 21 mensen gewond geraakt. Het Russische persbureau TASS meldt dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief dat een vrouw naar binnen smokkelde. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom zijn ontploft. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Op sociale media klinken ook geluiden dat mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig was in het pand. Maar dat is niet bevestigd.
17: De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren zijn over het algemeen onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens hem heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie. In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, en in het zuidelijke departement Var woeden al dagen grote natuurbranden. Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
18: Het Israëlische leger zegt 3 leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon, bij de heuvel Ali al-Taher, nabij de stad Nabati. 1 Israëlische militair raakte gewond. Tussen Libanon en Israël geldt officieel een bestand. En Israël heeft zich als proef teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon, waar het Libanese leger nu de controle heeft. Volgens Israël vormden de gedode strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen. Hezbollah reageerde niet en heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
19: De Pride-viering in Hamburg heeft zaterdag naar schatting 300.000 bezoekers getrokken. Meer dan de verwachte 250.000. Dat is een recordaantal voor de stoet die onder het motto van solidariteit met queer personen door de stad trok. Vanwege de dodelijke aanslag op de Pride-parade in Berlijn afgelopen week werden extra veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder 2 keer zoveel agenten en betonblokken langs de route. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn, waarbij vorige week een Poolse vrouw om het leven kwam. Ook elders in Europa, zoals in het Britse Brighton, werd de politiepresentie bij Pride-vieringen opgeschroefd.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Chinese autofabrikant BYD heeft in juli 420.000 auto's verkocht. 22% meer dan een jaar eerder. Om de jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's te halen, moet het bedrijf de komende maanden gemiddeld 530.000 auto's per maand verkopen. In Nederland verkocht BYD sinds het begin van dit jaar 4.379 auto's. Ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De expansie in Europa komt mogelijk onder druk door vertraging van de Hongaarse fabriek tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan gepland. Dit komt doordat de nieuwe regering in Boedapest een onderzoek is gestart naar staatssubsidies, belastingvoordelen en milieuvrijstellingen die BYD zou hebben gekregen.
1: China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten wegens vermeende dwangarbeid. Het gaat om bedrijven in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie, die volgens de VS materialen gebruiken uit Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in die regio. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al langer van onderdrukking van Oeigoeren en dwangarbeid, maar China ontkent dit. Een woordvoerder van de Chinese ambassade noemt de beschuldigingen niets dan leugens en stelt dat de Chinese wet dwangarbeid expliciet verbiedt. Volgens China gebruiken de VS deze kwestie om het land zwart te maken.
2: Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, wil minder vaak vergaderen en daarmee minder rentebesluiten per jaar nemen. Dat meldt de New York Times. De Fed vergadert al tientallen jaren minstens 8 keer per jaar, waarbij de 12 leden stemmen over de rente. Warsh zou ook geopperd hebben om het aantal persconferenties na afloop te beperken. In mei ging de Amerikaanse Senaat akkoord met zijn benoeming als opvolger van Jerome Powell.
3: De verkoop van nieuwe personenauto's is in juli gedaald met ruim 2,5% ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden iets meer dan 28.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Het aandeel volledig elektrische auto's steeg wel flink, naar bijna 47% van het totaal. Over heel dit jaar zijn ruim 202.000 nieuwe auto's geregistreerd. Ruim 4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
4: Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt, volgens de Billionaires Index van Bloomberg. Zijn geschatte vermogen daalde van zo'n 1,33 biljoen dollar naar 684 miljard dollar. Maar hij blijft ruim de rijkste persoon ter wereld. De daling komt vooral door koersverliezen van SpaceX en Tesla. Het aandeel SpaceX bereikte zijn laagste punt, terwijl Tesla-aandelen ongeveer een derde minder waard zijn dan op hun piek in december.
21: De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat onder aanvoering van GKN Fokker een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Dat vertelt Fokker-topman Arjen Landman aan de Telegraaf. Er lopen gesprekken met Defensie over hoe een productielijn voor die drone eruit moet komen te zien. Landman trekt de kar namens 500 Nederlandse toeleveranciers en wil als één aanspreekpunt optreden richting Defensie.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Denzel Dumfries heeft zijn debuut gemaakt voor Real Madrid in een oefenduel met Fiorentina. De Nederlandse international speelde 75 minuten als aanvaller aan de rechterkant in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd eindigde in 2-2. De 30-jarige voetballer maakte deze zomer de overstap van internationale naar de Spaanse topclub en tekende een contract tot medio 2030. Dumfries is de 9e Nederlander bij Real Madrid en moet de opvolger worden van rechtsback Dani Carvajal. Real Madrid begint op zaterdag 22 augustus aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Espanyol.
24: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De 27-jarige renster van team SD Works ProTime veroverde net als in 2022 de gele trui. Wiebes was in het Zwitserse Lausanne de snelste in een massasprint, na een etappe van 138 kilometer. Het was de 5e keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.
23: Turner. Jermaine Grünberg heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De 25-jarige Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar achter zich. Grünberg zette op Brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee aan de gestelde richtscore. De turner kampt al langere tijd met problemen aan zijn onderrug, maar zei achteraf dat het steeds beter gaat. De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit 5 turners. De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, stelt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet vertrekken. De Spanjaard reageert daarmee op het ingetrokken voorstel om FIFA-competities te privatiseren en stelt dat de problemen dieper zitten. Tebas wijst op eerdere kwesties, zoals de intrekking van de rode kaart op het WK na politieke interventie, de hoge prijzen van WK-kaartjes en eenzijdige beslissingen over de internationale kalender. Volgens de baas van de Spaanse voetbalcompetitie concentreert het bestuursmodel van de FIFA te veel macht en krijgt Infantino te weinig tegenspraak. Het wereldvoetbal heeft nieuw leiderschap nodig, aldus Tebas. Lorena Wiebes was na afloop in Lausanne ingenomen met haar etappezege in de Tour de France Femme. De 27-jarige renster maakte in een massasprint opnieuw haar favoriete rol waar en bleef aan het slot in het spoor van haar landgenote Demi Vollering. Wiebes krijgt net als in 2022 de gele leiderstrui om haar schouders in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De renster van SD Works zei blij te zijn met de steun van het team dat altijd in haar bleef geloven. Wiebes heeft nu 6 toeretappes op haar naam staan. De 16-jarige Russische tennisster Kristina Liutova heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Memphis. De tiener versloeg de Amerikaanse Elvina Kalieva in de halve finale in 2 sets. Liutova bereikte het hoofdtoernooi in Memphis via de kwalificaties en is de jongste speelster die in een WTA-finale staat sinds Coco Gauff in 2019. Ze speelt zondag in de eindstrijd tegen de Tsjechische Darja Vitmanova. Liutova staat 229ste op de wereldranglijst, Vitmanova 114e. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur zakt naar 8 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Vanochtend volop zon en droog weer met zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanmiddag veel zon en zomers warm. Op de Wadden rond 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropische 31 graden. De wind draait naar noordoost en wordt matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. Vanavond blijft het droog en lang warm. In het zuidoosten geldt code geel vanwege aanhoudend warm weer. Morgen opnieuw volop zon en zeer warm, met in grote delen van het land een hittekracht van 8. De temperatuur loopt op tot 29 graden op de Wadden en lokaal 36 graden in het zuiden. Morgenavond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui met mogelijk windstoten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Amsterdamse grachten is zaterdagmiddag de Canal Parade gehouden met 80 versierde schepen. Volgens de organisatie was het heel druk, maar ook gemoedelijk. Veel bezoekers wilden zich juist nu laten zien vanwege zorgen over afnemende acceptatie en toenemende onveiligheid rondom de LHBTIQ+ gemeenschap. De boten droegen de themaboodschap Unity uit,
11: oftewel eenheid. Het is voor het eerst dat World Pride in Amsterdam wordt gehouden.
12: In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk met elkaar te maken hebben. Niemand raakte gewond. Rond 4 uur 's nachts was er een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein aan de Vale Hen. 40 minuten later werd er ook geschoten.